N. Dus ooit was ik rijk en nu moet ik arm leren zijn. Nou en, de liefde verdween.